maverekeeter onjimi yochindau. Radio Mosambiki irikumupa maverekeeter onjimi yochindau.